Here, ek kom vandag na u toe en vra vergifnis waar ek seer gemaak het. Help my om vrede te kies, om liefde te leef en om in harmonie met die geest te wandel.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

een versier in tien. Elke goeie en volmaakte gawe kom van bo af, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie.

0: Op een rimpisbank en een ridakhuis zat lieve Jesus en mijn pa. Hij praat zo over die boerderij en zei alles is oké, okay, mijn bra.
1: Live from my studio.
2: Baie dankie dat jy ingeskakel het op jou gunsteling christelike radio, GNR.

0: hele dag gewacht om met papa te kijken.
1: Ik verlang naar papa en mama. Papa en mama, wanneer gaan jullie weer zo met ons op die mat spelen?
2: Papa en mama, moet ons alsjeblieft van die Bijbel leer.
3: Moet alsjeblieft niet op mekaar skreeuwen.
1: Kom ons praat mooi.
4: Ik wonder hoe voel dit om aangeneem te wees.
1: Ons soek net liefde en vrede.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

In Getsemane is daar disippels wat rus voor die Heer se verraad deur sy vriend se kus.

dankie dat u my geroep het om sout te wees in hierdie wêreld. Vul my met die Heilige Gees, sodat my woorde, my dade en my houding, en liefde, vrede en vreugde sal wys. Gebruik my om ander se lewens te verryk, en laat alles wat ek doen, u naam verheerlik.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw

geen vrede. Mensen soek geluk, toch vloei daar soveel tranen. Mensen soek na iets wat sin gee aan die liefde. Weet ook dan nog niet.

wijsheid, help me. Mensen zoek geluk, mens krijgt het net bij hom. Laat die geest jou leer, dat vrede niet van boek om. Godse woord

0: Coming up next, more great music.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.